0: Hey, Gerrit, ik ben Elf, ja. Vertel maar zo. Je gangsters is anders komen we tegen gaan roepen, maar het zal voor jou de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier zeg, vraagje, moet je binnenkort weg geloof ik, hè? Heb je nog van die stickers van fuck de NDA liggen? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao ciao.
3: Oui, Zwanke, recule chez moi, c'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la raid, récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Van zijn nu een compagnie om in stand te houden. Als het maar duurt, je pakt. Je hebt maar eens een belletje. Dikke bij ze. Joe.